0: Wij draaien lekker
1: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: er gebeurt iets fucked ups in je leven en gelijk denk je, might be a song.
1: Oh zo. Nee, nee, dat heb ik. Nee, sterker nog, nee, ik probeer dus altijd eigenlijk er nog voor te vluchten. En dan heb je gewoon één toevluchtsoord en dan is dat gewoon een gitaar ergens in een hoekje.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Spanish eyes. Please smile for me once more before I go.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason, New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come, it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zij na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Het is een nummer dat werd uitgebracht in 1961 alweer al door Elvis Presley. Later koppelde hij daar nog een nummer bij aan. En dat nummer dat heette Get Back. Hij maakte toen een hele leuke medley. Het nummer werd ook later nog gebruikt in de rock documentaire Elvis, That's the Way It Is.

0: Zo, allemaal een hele goede morgen. Het is ondertussen alweer 5 minuten na de klok van 9 uur hier op de zondagmorgen. We zijn er weer. Jawel, we gaan weer 3 uur lang Hallo Weekend doen hier op de radio. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraar. Dus jullie kunnen ons helpen met het draaien van de muziek. En ik ben hier vandaag niet alleen. Even kijken omdat ze al wakker is. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud. Goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, we zijn er weer. Hè. We gaan onze luisteraars weer verwennen. Net zoals gistermorgen gaan we jullie favoriete muziek weer draaien hier op de radio. De mensen kunnen platen aanvragen en dergelijke. Gerda, jij gaat heel even in het kort even mededelen hoe dat wij te bereiken zijn op deze zondagmorgen.
1: Ja, iedereen kan ons natuurlijk een berichtje sturen via de website www.radionova.be. Dat kan ook via de gratis te downloaden Radio Nova app. Het kan ook natuurlijk ook via onze Facebookpagina. Daar staat er een plaatje klaar met onze foto. Dus daaronder kan een verzoek ingebracht worden. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, dat zijn de kanalen dat je ons kan bereiken. Via de telefoon is dat 0469-1883-60. Willen jullie dat niet live op de radio doen, kan uiteraard ook. Gerda doet het allemaal netjes noteren. Ze heeft extra papier gekregen gisteravond. We zijn even een bezoekje gaan brengen aan de Kam in Goijk. En daar hebben we toch een leuk cadeautje gekregen dat we kunnen gebruiken hier vandaag op de radio, Gerda.
1: Zal wel zijn en ik had het juist nodig.
0: Ja, ja, inderdaad. Het was even een gezellige avond al daar in de Kam in Goijk. Zo, we kunnen eraan gaan beginnen. Toch nog heel even terug naar gisteravond. Want toen trapte ze in Parijs haar concerten af. Jawel, Céline Dion die stond daar op het podium. Er staat deze morgen ook uitgebreid in de kranten. Na een verplichte pauze door enorme ziekte stond de zangeres weer op het podium in de Franse hoofdstad Parijs. Ze heeft nog altijd de status van superster. Maar het klonk af en toe niet altijd even zuiver. Ja. Dat zijn dan de critici die dan goed gaan luisteren. Dat mens is hartstikke ziek geweest. En ze moet dan muziek brengen op het podium. Wel, ze deed het weer voortreffelijk. Ik heb vanmorgen al enkele beelden gezien. Er gaat vast en zeker de komende weken nog wel wat meer verschijnen. We gaan ze nog...

0: Het ging zo goed met dit nummer dat hij zelfs België wist te bereiken de afgelopen zomer. Die geweldige zomer van 2026. Deze Rutger van Barneveld en de Zoele Zomernachten. Gerda, ze gaan er niet meer zijn. De Zoele Zomernachten, dat is voorbij. Alleen morgen en overmorgen krijgen we na het Gent nog wel best wel lekkere temperaturen. Nee. Maar we kunnen niet meer lang 's avonds buiten hangen. Daar ging het eigenlijk allemaal over. Gerda, onze eerste verzoekplaat. Die komen binnen en die kunnen we nu gaan draaien.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een berichtje binnen van Anja de Sager. En zij schrijft een plaatje voor alle jarigen. Ook voor alle zieke en eenzame mensen. En ook voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. En ook voor iedereen die voor ons een plaatje aanvraagt.
0: Inderdaad. En Anja die is altijd fan van Rob de Nijs. We draaien hem met

0: Ja, ja, een plaat die werd aangevraagd door Anja de Sager. En ze liet die draaien voor heel wat mensen. Een van die klassiekers van Rob de Nijs. We hebben het een tijd geleden nog meegegeven. De beste man is alweer een hele tijd overleden. Maar zijn muziek wordt natuurlijk nog altijd gedraaid op de radio. Gerda, we hebben nog telefoon gehad van een van onze vaste luisteraars. Iemand die zich heel hard inzet voor Radio Nova. Hij vindt onze radio helemaal top, heeft hij verteld. Dus vertel het maar eens.
1: Wel ja, dat is Ronnie van Zwalm. En die heeft een plaatje aangevraagd voor een zekere Gerda en een zekere Ruud heeft
0: hij. Dat is heel goed. Dankjewel, Ronnie.
1: Ook voor alle DJ's, voor Molly, voor vriendin, voor zijn vriendin, voor Katrien Verheyen, voor Cindy de Koolman, voor Stomzy, voor Johnny Johnson en zijn vriendin Heidi en voor alle luisteraars. Aha. En hij vraagt Abba.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova. Hallo.

0: Het is er eentje van alweer heel wat zomers geleden, hoor. Toen waren deze mannen daar plotseling de Dinky Toys onder leiding van Kit, hè? Kit Coco.
1: Yep.
0: Je hebt hem al eens in het echt gezien, hè?
1: Ja, toffe man.
0: Toffe man, inderdaad. Hij heeft zo'n hele speciale stem, hè? Dit was de Sweetest Hangover alweer van heel wat jaren geleden. Hier op de zondagmorgen in Halloweekend. Mochten jullie net jullie internetradio aangezet hebben, zijn jullie aan het luisteren via onze website, via de Radio Nova app of weet ik het wat. Gewoon via jouw computer. Een goede morgen allemaal. We draaien jullie favoriete muziek hier op de Radio Gerda. En vertel maar eens, we hebben nog verzoekplaten.
1: Ja, Patrick van Liedekerken die stuurde ons een berichtje en hij schrijft: Goedemorgen Ruud en Gerda. Zou het mogelijk zijn Til van Tom Jones te draaien voor iedereen bij Radio Nova en iedereen die ik ken? Voilà.
0: Inderdaad, we gaan hem draaien. Yeah.

0: hebben er even op moeten wachten, hoor. 4 jaar hebben we erop moeten wachten, inderdaad, op een nieuwe single voor Lindsay. En daar is hij dan plotseling in één keer. We hebben deze week vers uitgebracht en het nummer dat heette 1000 keer gevraagd. Graag verzoek laten, doe maar.
1: Ja, ik heb hier nog een berichtje binnengekregen van Werner. En hij schrijft, beste Gerda en Ruud, graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Frank Sinatra met Love. Een klassieker die altijd voor een beetje sfeer zorgt.
0: Inderdaad. Gaan we nu draaien. Lekker rustig wakker worden op de zondagmorgen bij Radio Nova.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Ik heb zo'n klein beetje een gevoel dat het wel moet gelukt zijn om in deze plaat eens lekker op te staan. Hè? Deze de Swinging Blue Jeans en dat wel met die hippie shake. En er komen hier nog lekker wat verzoekplaten binnen waar dat wij heel blij mee zijn. Dus heb jij nog iets in gedachten? Ben jij aan het luisteren naar de radio? En denk je van wel, ik wil dat wel eens horen op Radio Nova 0469 188360. Als jullie graag dat verzoekje doorgeven aan Gerda, ze noteert het. Willen jullie het live op de radio doen? Dat kan natuurlijk ook. Jullie kunnen een bericht plaatsen via onze Facebookpagina, via de Radio Nova app, oftewel via onze website. Gerda, we hebben net telefoon gehad. Vertel eens.
1: Ja, ik heb telefoon gehad van...

0: niet meer op, ze zingt niet meer. En dat heeft er allemaal mee te maken dat ze heel lang geleden ernstig ziek is geweest. En heeft ze besloten om haar zangcarrière volledig stil te zetten. Maar we draaiden wel een hele fijne plaat. Alles in het leven en dat uiteraard van Marianne Weber. Ja Gerda, doe maar.
1: Wel ja, ik kreeg ook nog een telefoontje van Molly Meinaerts. En zij vraagt een plaat aan van Luc van Meeuwen. Ze zegt iets met Solo Mio of zo.
0: Het is niet Solo Mio, Molly. Het is Toe, Solo Toe, dat jij waarschijnlijk bedoelt.
1: En ze vraagt die plaat aan. Voor mij, voor u Ruud.
0: Dank u.
1: Voor Stonzi, voor Stef, voor Ronnie, voor haar zus Marijke. Voor Jacqueline, voor alle luisteraars van Radio Nova en voor het ganse Nova-team.
0: Oké, dankjewel Molly voor jouw bezoekplaat. Hebben jullie er? Vlug doorsturen hè, dan draaien we ze allemaal tot en met 12:00 hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Goedemorgen allemaal, Luc van Meeuwen nu.

Ja, ja, inderdaad. One way ticket voor een verzoekje hier op de radio, op Radio Nova. Dat kan uiteraard allemaal. Dat was de formatie Eruption van heel lang geleden. Ja, verzoekplaten in gedachten. Laat het maar weten, hè. 0469-1883-60. Gerda is op dit moment met iemand aan het babbelen aan de telefoon. Dus de volgende verzoekplaat komt binnen. Wil jij er ook eentje? 0469-1883-60. Of plaats gerust een bericht even via de Radio Nova app, komt het hier bij ons terecht. Jullie kunnen ook een bericht sturen via onze website. Rechts onderaan kunnen jullie even klikken en dan kunnen jullie je verzoekje daarin geven. Of het kan uiteraard ook op de Facebookpagina van Radio Nova. Dus redelijk wat middelen om ons te bereiken hier op de zondagmorgen. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

een klein beetje in de country en western sferen. Deze inderdaad Kenny Rogers en dat wel met The Gambler. Ja, we gaan naar 10 uur. Bijna einde aan van deel 1. Hallo weekend hier bij Radio Nova. Zometeen na 10 uur doen we verder.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. Brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Heb jij dat ooit meegemaakt, Gerda? Een kusje. Op de allerlaatste rij in de filmzaal. Oh, wacht even. Je staat niet op. Nu wel.
1: Ik doe dat op de voorste rij.
0: Jij doet dat op de voorste rij. Dat waren inderdaad de Drifters en Kissin in the back row of the movies.

0: Gerda, dit liedje is een herkenningsmelodie van een redelijk belangrijke radio heel lang geleden.
1: Veronica.
0: Nee.
1: Maeva.
0: Nee.
1: Godverdikke, dat weet
0: Okay.
1: ik.
0: Het was inderdaad een zeezender.
1: Miamiho.
0: Nee, ook niet. Dit was de herkenningsmelodie van Radio Noordzee. Heel lang geleden. Waar ook de allergrootste DJ's van de radio heel lang geleden allemaal gespeeld hebben. Dit is The Man of Action. Mooi liedje, hè? Ja. Een begin-jointje.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik vind dat geweldig, hoor, Gerda. Ik draai dat heel graag. Hey, we zijn in deel 2 aanbeland van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen. Goedemorgen allemaal. Hallo Weekend op de zaterdag en zondag staat volledig in het teken van de luisteraars. Dat wil zeggen dat onze luisteraars, dat jullie dus, verzoekplaten aan kunnen vragen. En Gerda gaat ons nog eens heel eventjes lang en breed uitleggen hoe jullie dat allemaal kunnen doen.
1: Als ik dat lang en breed moet doen...
0: Nee, doe het maar heel snel.
1: Dat kan dus via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Het kan ook via onze Radio Nova app. En het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Voilà, zo hebben we dat gehad. 0469-1883-60. Of via de app of zo. Laat maar weten. We wachten op jullie verzoekplaten. En dan gaan we ze zo meteen allemaal draaien. Maar Gerda, we moeten eerst een paar mensen in de bloemetjes zetten.
1: Ja, inderdaad. Onze bazen, Tanja en Rudy...
0: Heeft hij niet graag dat je dat zegt?
1: Onze grote baas.
0: Oké.
1: Rudy dus en Tanja. Die vieren vandaag hun 12e verjaardag. Hun 12e huwelijksverjaardag. Want hun 12e verjaardag zou een beetje zot zijn, hè. En Tanja heeft een berichtje gestuurd en ze zegt... Mag ik daarvoor onze openingsdans Lief van Paul Severs aanvragen? En ze zegt... Zonnige groetjes vanuit het zuiden van Frankrijk.
0: Inderdaad. Geniet ervan. Nog wat van jullie vakantie. Paul Severs.

0: Ja, liedjes alleen maar over de liefde. Wel, we stuurden ze naar het zuiden van Frankrijk, hè, waar waarschijnlijk het zonnetje heerlijk aan het schijnen zal zijn.
1: Ja, dat zal wel. Ik hoop dat ze een dansje geplaceerd hebben met hun openingsdans.
0: Tanja, Rudy, we kunnen jullie mededelen. Hier is het op dit moment aan het regenen. Het is een beetje een druilerige zondagochtend.
1: Ja.
0: Echt weer om naar de radio te luisteren, vind ik dan.
1: Ja. En ja, als je dus terugkomt, doe je maar een truitje aan. Het zal nodig zijn.
0: Ja, inderdaad. Gerda, ik heb een Efteling liedje aangezet. En dat heeft ermee te maken dat er vanmorgen wel een beetje een luguber ding staat in de kranten. De Efteling in Nederland blijkt een favoriete plek te zijn om de assen van een geliefde uit te strooien.
1: Hoi.
0: Ja, ik lees dat hier. De Efteling is de plek waar soms stiekem as van overledene dierbaren wordt uitgestrooid. Dat blijkt uit gesprekken met de Nederlandse televisie. Er zijn dus mensen die gaan naar de Efteling. De Sprookjesbos blijkt een favoriete plek te zijn om toch af en toe eens... ja, het staat echt in de krant. Je moet het dadelijk maar eens een keer te lezen. En de Efteling die vraagt dan ook wel degelijk om dat niet te doen. Want als men het ziet liggen, dan wordt het meteen opgeruimd. En, ja. Dus nee. Het staat in de krant. Je moet het artikel maar eens een klein beetje lezen. Er zijn mensen die het Efteling een geliefd park vinden. Die daar heel vaak naartoe gaan. En die vinden het dan de ideale plek om dat te doen. Dus zo staat het vanmorgen toch te lezen in de kranten. Gerda, we hebben nog een verzoekplaat gekregen.
1: Ja, vertel. Ik kreeg nog een telefoontje van Ronnie van Zwalm. En hij zegt, ik was nog iemand vergeten. Want vandaag verjaart het achterkleinkind van Molly. Hij wist de naam niet, maar ik heb even geïnformeerd bij Molly. En dat is dus Camille. En een plaatje voor Camille, Marie-Nian. En hij vraagt ook nog voor Els, voor alle luisteraars, natuurlijk ook voor ons.
0: Ja.
1: En hij vraagt nog de plaat aan van Nikita van Eddy Smets.
0: Nikita van Eddy Smets.
1: Maar het is dus wel haar kleinkind. En dat had ik ook wel gedacht, dat niet haar achterkleinkind kon zijn.
0: Okay.
1: Al zo snel.
0: Oké, okay, we gaan het nog eens een keertje draaien. Dat geweldige nummer, origineel natuurlijk van Elton John. Nikita, dit keer gezongen. Dat allemaal door Eddy Smets. Goedemorgen allemaal. We zijn ondertussen alweer 17 minuten na de klok van 10 uur. Ja, ik moet altijd even nadenken hoor.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Ja, ze was over afgelopen week nog jarig, geloof ik. Hoor. Deze Corrie Konings, haar allernieuwste single, Er hangt iets in de lucht. Voor de mensen die meekijken via onze videostream. We hebben bezoek vandaag in de studio. Onze collega Frank de Groef, die komt hier heel even een bezoekje brengen. Hij komt wat luisteren naar de muziek. We gaan hem zo meteen nog heel even aan het woord laten natuurlijk ook. En hij komt een lekker kopje dampende koffie drinken. Dus Gerda is daarachter. Zometeen nog veel meer bezoekplaten op de radio. Stuur ze maar door 0469-1883-60. Oftewel een bericht via onze Radio Nova app. Via de Facebook. Het kan dus allemaal. We horen graag van jullie. Ja, de volgende plaat. Live muziek. Dat hebben wij natuurlijk ook hier bij Radio Nova. Dit zijn de jongens van de Blues Brothers. Dit is hun welgekende. Dit is Everybody Needs Somebody. Een goedemorgen allemaal.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, geniet het van de koffie, van een lekker kopje en een lekker koekje erbij, Gerda. En het koekje is nog niet helemaal op, dus jij wilde nog iets vertellen. Doe maar.
1: Ja, vandaag is Koen Bruggemans, dus ex-Get Ready, wordt 51 jaar. En dus willen we toch wel nog een plaatje draaien van Get Ready vandaag. Want dat was eigenlijk midden de jaren 80 een van de grootste tienerfenomenen in Vlaanderen. En ik herinner mij nog, mijn zoon was toen ook nog een klein manneke.
0: Ja.
1: En die was eigenlijk stapelzot van Get Ready. Die deed die dansjes na. En die was ook vooral heel erg geïnteresseerd in het kapsel van Koen.
0: Oké, maar de mannen zijn ook bij u een keer op bezoek geweest, hè? Get Ready.
1: Bij mij niet op bezoek. En wij zijn bij hen geweest in Tollebeek toen ze daarop
0: praten. In ieder geval, er zijn heel wat mensen die vinden het heel jammer dat die mannen eigenlijk uit elkaar zijn gegaan. Maar er is daar wel iets gebeurd.
1: Maar dingen is gestorven. Hè? Maar Jimmy die is solo bezig.
0: Ja, nu, Jimmy Samijn die doet zijn solo verder. Maar Koen van Get Ready is jarig. En dan gaan we al vlug een nummer draaien natuurlijk van Get Ready. Ik heb er eentje gevonden. En het nummer dat heet Diep. Ja. Is dat een goeie? Dat is...

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goest.

0: Heel lang geleden alweer al. En dat wel met hun welbekende Papa Joe. Ja, Gerda heeft heel even haar plaats afgestaan. En ik heb hier iemand anders naast me zitten. Dag Franske.
1: Goedemorgen Ruud van Opstal. Welkom in de wereld der wakkeren.
0: Welkom in de wereld der wakkeren. Hoe is het ermee?
1: Alles goed.
0: Alles goed?
1: Ja.
0: En jij hebt gedacht vanmorgen toen jij opstond van wel, ik ga eens een keertje tot in Galmaarden. Ik ga een keertje tot en met richting Studio 3 even...
1: Ja, bij Ruud en Gerda even een goede dag komen zeggen.
0: Even een goede dag gewoon.
1: En een lekker bakje koffie.
0: Dat heb je ondertussen al gekregen in de heerlijke Radio Nova mok.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg Frank, vertel eens. Jij bent er elke dag op de radio, hè, van maandag tot vrijdag.
1: Ja, elke dag tussen 14 en 16 uur in het programma Into the Groove.
0: Ja. Dat doe jij muziek draaien, hè? De allerleukste Nederlandstalige muziek komt al langs.
1: Met grapjes in, met alle gekheid over stokjes.
0: Er zit allerlei gekheid in jouw programma. Heel fijn om te luisteren. Zeg Frank, vertel eens, want nu je dan hier toch bent, misschien moet je toch eens heel eventjes reclame maken voor hetgeen dat er gaat komen. Of weet je dat zo direct niet uit je hoofd? Want jullie gaan een eetfestijn organiseren.
1: Ja, we gaan een eetfestijn geven de 26 en 27 september. En dat gaat allemaal door in... In Ermbodegem gaat dat door.
0: Wij gaan komen.
1: Elerik is dat. En dat is een biljartploegje die we onder elkaar spelen. We zijn met 20 spelers.
0: Ja.
1: En wij hebben ook wat sponsors rondgehaald. En ook Radio Nova.
0: Voilà.
1: Ja. En dus... met de onderleggers zijn we zeer dankbaar voor.
0: Ja. Daarom
1: maar we gaan ook nog een sponsoravond geven voor alle sponsors die medegewerkt hebben. Voor onze grote affiche. Voor ons te steunen.
0: Ja.
1: En we gaan een sponsoravond en die mensen zijn dan aanwezig. En sowieso kunnen we contacten leggen, misschien voor wat radioreclame.
0: Inderdaad, dat kan dan allemaal gebeuren. Maar in ieder geval, dat eetfestijn, kan daar nog voor ingeschreven worden?
1: Er kan nog altijd ingeschreven worden. Het zijn balletjes in tomatensaus met frietjes en heerlijke volle vin.
0: En waar kunnen de mensen die informatie daar rond vinden? Of weet je dat zo direct niet uit de hoofd?
1: Dat kan, we gaan dat nog allemaal delen via de sociale media.
0: Oké. Okay. Goed de sociale media in de gaten houden. Dus binnenkort een eetfestijn. En we gaan daar uiteraard... wij komen ook in ieder geval.
1: Ja, dus jullie zijn van harte welkom.
0: Zeg Frank, jij kwam hier net de studio binnen. En jij vertelde meteen van... wel, ik heb nog wel wat leuke Nederlandstalige nummers. En jij begon over een nummer van Jeroen van Zelst.
1: Ja, dat is een man... heb ik over een hele poos binnengekregen. Ook via sociale media en ook... zoals die van Robert Pater.
0: Ja.
1: Die zijn allemaal platen die ik allemaal binnenkrijg. Maar ja, we moeten ze draaien voor de luisteraar te verwennen.
0: Oké, okay, we gaan het doen. Ik heb die van Jeroen van Zelst gevonden.
1: Ja.
0: Het nummer dat heet Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Ja, een hele mooie plaat.
0: Zeg, misschien om een keer langs te komen hier in de studio. Hè?
1: En jullie zijn bedankt altijd met open

0: Ja, een spiksplinter nieuwe plaat voor Jeroen van Zelsten. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. Gerda, verzoekplaten, er zijn er nog wel. Er is er nog eentje, maar er kunnen er natuurlijk nog een heel pak bij. Hè?
1: Ja, natuurlijk. De mensen mogen natuurlijk altijd nog verzoeken binnensturen. Dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via onze website www.radionova.be. En natuurlijk ook via onze Radio Nova app. En onze telefoon 0469-1883-60.
0: Voilà. En jij hebt nog een berichtje gekregen van Molly.
1: Ja, Molly die vroeg of dat mogelijk was voor nog een plaatje te draaien.
0: Tuurlijk kan dat.
1: Voor al de mensen die ze kent. En natuurlijk ook voor iedereen van het Nova-team.
0: Inderdaad. En ik heb nog eens gekozen voor deze Frank van Damme. Dit wordt een avond om nooit te vergeten.

Het is een klassiekertje van heel lang geleden. Het werd volgens mij al gezongen door Mieke en Danny Christian. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Een nieuwe single en dat allemaal voor Frank van Damme. Einde van deel 2. Hallo weekend hier op de zondagmorgen. Zometeen na het nieuws van 11 uur gaan we verder. Verzoekplaten, laat maar komen, hè. We gaan deze prachtige plaat nog eens draaien. Hij heeft het nog een keertje opnieuw uitgebracht. Deze André Hazes junior. Als het nacht wordt...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. Brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen.

0: opmerking. Er is van deze plaat uiteraard ook een live versie. En dan brengt hij het nummer op het podium. Samen met zijn zoon. En trouwens, de zoon van Jannes gaat binnenkort ook muziek uitbrengen. Dus daar wachten wij allemaal even op.
1: Hoe noemt die zoon?
0: Hoe noemt hij weer? Ik ben het even kwijt. Ik ga het zoeken, Gerda. Ik weet het zo direct niet. Jawel, ik weet het wel. Jan.
1: Ah.
0: Jan Wolters heet hij. Jan. En die gaat binnenkort muziek uitbrengen. Dus we zijn aanbeland in deel 3. Deel 3 van op de zondagmorgen hier bij Radio Nova. We hebben dus nog exact een uur voor jullie verzoekplaten. Dus hebben jullie nog iets in gedachten? Laat maar komen.
1: Ja, laat maar komen. Ik zit er klaar. Ik ben er klaar voor. Geef uw verzoekjes door via onze Facebookpagina. Via onze website www.radionova.be. Via onze Radio Nova app. En kan ook natuurlijk via onze telefoon.
0: Ja, met een vrolijke lach, Gerda.
1: Ja, want ik heb de opmerking gekregen van onze baas dat ik er vies uitzie.
0: Maar dus dat heeft er allemaal...
1: Het is niet zo. Dus voilà. Onze telefoon dus 0469-1883-60.
0: Heeft er inderdaad allemaal mee te maken dat we een beetje verkouden zijn. Hè? We hebben een beetje...
1: Ja, ik denk dat we aan het ziek worden zijn.

0: ondertussen al een flinke klassieker hoor, voor deze Christophe. Natuurlijk onder de toren. Ik heb hem ooit eens gesproken in een interview. En toen vertelde hij mij van... dat nummer, dat zing ik eigenlijk niet meer zo graag. Ik weet niet goed hoe dat het komt in ieder geval. Maar onder de toren, ja, dat doet me dan ook aan denken... dat we gisteren nog een bezoekje hebben gebracht... aan de vernieuwde kerk hier in Galmaarden. Jawel, allemaal te bezichtigen natuurlijk. De nieuwe kerk. We moeten aan de telefoon. Goedemorgen, Irene.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Irene. Oela, klaar en duidelijk. Hoe is het ermee, hè?
1: Goed, goed, goed. Beter als weer.
0: Ja. Regent het bij jullie ook?
1: Ja, dit dag regent. Dat nou nog regent, ik weet niet.
0: Ja, maar in ieder geval, als ik goed kijk, nog een klein beetje motregen. Dus, ja. Maar er komen nog een paar mooie dagen aan. Zo hebben ze ons toch beloofd. Dus morgen 3, 24 graden en ook, ook voor dinsdag. Dus,
1: dinsdag ook nog, maar...
0: Dus we kunnen er nog een klein beetje van gaan genieten, hè?
1: Zou wel.
0: Zeg, Irene, jij hebt gebeld of jij belt op dit moment met de studio van Radio Nova. Dat wil zeggen dat jij een plaat wil aanvragen. Vertel het eens.
1: Eerst en vooral voor mijn dochter Nora.
0: Ja.
1: Voor mijn kleinzoon Jolleve en Sandra, zijn vriendin. Ook voor mijn familie, vrienden en kennissen. Voor Refin en Martin.
0: Mm-hmm.
1: Voor heel het Nova-team.
0: Dank u.
1: En voor alle mensen... dat ik misschien vergeten ben.
0: Oké, en welke plaat wil je graag horen?
1: Eddie Cochran.
0: Eddie Cochran, jawel. Heel mooi nummer.
1: Three Steps to Heaven.
0: Three Steps to Heaven, wel Irene. Die hebben wij gevonden, die gaan we draaien. Mag ik jou nog een fijne dag wensen, Irene?
1: Ja, dank u wel.
0: Geniet nog een beetje verder van onze muziek.
1: Zal wel.
0: En tot
1: misschien volgende week, maar ja, ik zal het proberen.
0: Oké, hè. We gaan niks beloven, maar het zou heel plezant zijn mochten we jou volgende week zondag weer horen. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, goed.
1: Dan Irene. Je zondag allemaal.
0: Ja, tot ziens. Dag Irene.
1: Ja,

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Ja, we zaten hier op de radio nog eens een keer in de jaren 80. Hè. Wat had deze man toen in die tijd? Hele vele hits. Hij had natuurlijk onder andere dat prachtige, rustige Sailing. Een nummer die we afgelopen week hebben nog gedraaid in Lunchen met Ruud. Maar dit klonk allemaal iets meer vrolijk dan toch. Tonight I'm Yours, dat was inderdaad Rod Stewart. Heel even nog naar Gerda. Gerda, nog verzoekplaten in gedachten?
1: Nee, en ik wil de mensen wel aansporen. Dus als je nog een verzoekje wilt, ja, het is de moment.
0: Het is de moment, want we hebben nog een klein half uurtje. Het is iets rustiger dan vorige week. Vorige week hadden we heel veel verzoekplaten. Vandaag een beetje rustiger. Is dat erg? Nee, absoluut niet. Dat wil zeggen dat de mensen aan het genieten zijn
1: van de muziek die we draaien.
0: Van de allerleukste muziek. Deze is Pinksplinter Nieuw. Een nieuwe René Schuurmans hier op de radio. Het nummer dat heet Perfecto. Maar wel, dat zijn we ook hier op de radio, hè. Tot en met 12 uur in Hallo Weekend. Goedemorgen allemaal.

0: Een spiksplinternieuwe René Schuurmans hier op de radio. Het nummer dat heet Perfecto. Gerda, willen we dat verzoekje nu doen?
1: Ja, dat is in orde.
0: Het kan, maar ik moet het alleen nog eventjes... maar doe maar.
1: We kregen nog een berichtje binnen van Werner en hij schrijft: dag Gerda en Ruud. Als het mogelijk is, zou ik graag mijn tweede plaatje willen aanvragen, namelijk Guus Nissing met Marina.

0: Ja, heel lang geleden nog gezongen door Rocco Granata. Hè, ja, deze welgekende Marina Gusnissing werd aangevraagd door Werner hier op de radio. Gerda, je hebt er nog eentje gevonden.
1: Ah, wel ja, Anja de Vuist die zegt goedemorgen. Omdat jullie naar verzoekjes, naar verzoekplaatjes vragen, zal ik nogmaals mijn plaatje vragen. Inderdaad, La Lettre.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio

0: Donald Trump liedje naar Gerda.
1: Ja.
0: He? Ken jij die bewegingen? Inderdaad, The Village People en dat wel met de YMCA. Zo, we zijn ondertussen alweer zo'n 8,5 minuten voor 12 uur hier op deze zondagmorgen. Dit moest hem dan weer zijn, deze Hallo Weekend. 3 uur aan het stuk hebben we getracht jullie favoriete muziek hier te draaien op de radio. Er zijn weer redelijk wat mensen die contact hebben gezocht met de studio. Ja, dan volgende week zaterdag en zondag gaan we dat weer overdoen.
1: Hè? Ja, inderdaad.
0: En morgen en de rest van de dagen van de week ben ik er natuurlijk tussen 11 en 12 uur met Lunchen met Ruud. Gerda, deze namiddag.
1: Ja, deze namiddag tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 zijn er de muziekvitaminen met Patrick van Bever.
0: Dus de Patrick namiddag is er weer bij Radio Nova. Hè? Ja. Hele fijne muziek. Jullie kunnen dus gewoon lekker blijven luisteren. Dankjewel Gerda voor hier aanwezig te zijn.
1: Is graag gedaan hoor Ruud.
0: Is het graag gedaan?
1: Ja, wel. Ik ben van hier.
0: Dankjewel aan Frank de Groef om heel even langs te komen in de studio. En ik heb nog één liedje dat ik van hier af kan draaien. En dat is een nummer van Jordi van Het. Niemand mag alleen zijn. Graag tot volgende week zaterdag, 9 uur.
1: Dag allemaal.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Elke zondagmiddag tussen 1 en 3 uur. Het Land van de Groot op Radio Nova.

Jean Thomas, voor haar zijn allereerste solosinger, werd een absolute klassieker en stond wekenlang op nummer 1 in de Vlaamse top 10. Welkom hier op deze donderdag 13 september in het land van de Groot op je eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit is Frans Bauer.

Hij groeide in de jaren 50 uit tot een van de grootste tieneridolen ter wereld en ontwikkelde zich daarna tot een van de meest succesvolle en invloedrijke songwriters uit de popgeschiedenis. Inmiddels is hij al 85 jaar en kan hij terugblikken op een carrière die ruim 7 decennia omspant. Paul Anka.

0: Ruim 20 jaar later beleefde deze plaat een gigantische tweede jeugd toen het werd gebruikt in de iconische tv-commercials van Levi's spijkerbroeken. Hierdoor bereikte de single in 1987 opnieuw de absolute top van de Europese hitlijsten, waaronder de Nederlandse en Vlaamse top 10. 1966, Percy Sledge met When a Man Loves a Woman.
1: Wow.

Tijdens de allereerste editie van Idol maakte Chris Di Morton een diepe indruk met zijn warme, soulvolle stem. Zijn vertolking van de wereldberoemde ballade Hello van Lionel Richie werd destijds een absolute handelsmerk. Na de talentenjacht bracht hij het nummer in april 2003 officieel uit op single. Dit is Casey and the Sunshine Band uit 1979. Please don't go.

Deze plaat, net als toen, roepte bij muziekliefhebbers vaak nog een andere herinnering op. Het is ook de naam van de legendarische nummer waarmee Corrie Brokken in 1957 voor het eerst het Eurosongfestival won voor Nederland. Je hoorde hier Erik van Klinken, net als toen, dat allemaal hier bij Radio Nova. En deze

Toen het grote popsucces na zijn tweede album Go Your Own Way uit 2003 wat afnam, gooide Garrett het roer om en richtte zich met veel succes op musicaltheater. Hij speelde glansrijke hoofdrollen in de grote producties op West End en tijdens nationale tours Anyone of Us hier bij Radio Nova. Terugblik naar het jaar 1962. Ray Charles, I Can Stop Loving You.

Ze woont in Deinze en vormt een bekend koppel met een zanger-presentator Philippe Daze, bekend van de formatie Swoop. Hoewel ze in de media aanvankelijk vaak werd genoemd als een vriendin van, weet ze met haar eigen muziek die stempel volledig van zich af te schudden. Aurélie met Ademloos. We nemen even afscheid in het eerste uur met de plaat van Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De tekst is een metafoor voor de realiteit van de liefde en het leven. De zangeres maakte de partner duidelijk dat het leven niet perfect is en dat er naast mooie momenten ook moeilijke tijden zijn. I beg your pardon, I never promise you a rose garden. Je hoorde hier Lynn Anderson uit 1971. En Larissa, die doet wat ze wilt.

Na haar televisieavontuur richtte ze zich volledig op het Nederlandstalige genre. Wat een schot in de roos bleek. Ze tekende bij Platenlabel en scoorde het afgelopen 15 jaar diverse grote hits in het Nederlandse hitlijsten. En op de radio Marloes dromen, die komen uit. Romana, die heeft het over Prins op het Witte Paard.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Wat veel mensen niet weten is dat er eigenlijk twee versies van het nummer bestaan. Al in 1966 nam Paul Severs het liedje voor het eerste keer op met zijn toenmalige band Paul Severs and the Criminals, die de allereerste release flopte echter volledig. Maar dit was de doorbraak met deze plaat uit 1970. Geen wonder dat ik ween. Trublik naar de jaren 60 met Paul en Paula. Hey Paula.
1: Hey.

Hoewel ze perfect samen zingen, gaven de twee lachend in interviews aan dat ze elkaar tijdens het praten soms moeten ondertitelen. De Nederlandse directheid van Mo en de Vlaamse tussentaal van Pommelien zorgden soms voor grappige spraakverwarringen. Igor en Geer met hun grote hit Het Midden. Trublik naar de grote hit van de jaren 80, 1983, meer bepaald van Audrey Lenders, Manuel Goodbye.

Wat begon als een eenmalig ludiek optreden op een verjaardagsfeest sloeg zo enorm aan dat de heren besloot om permanent als groep door te gaan. Inmiddels vieren ze al ruim 20 jaar onafgebroken succes in de Vlaamse top, de Romeo's. Ik zeg jou maar even. Dit is Tino Martin en Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

In het jaar 2020 werd de groep definitief ontbonden vanwege ernstige gezondheidsklachten van José Goubé. Was het voor haar niet langer mogelijk om op te treden, de overige leden besloten daarna solidair te zijn en zetten een definitief punt achter de legendarische meidengroep 1979, Oh Yes I Do, de plaat van Love. We gaan het even rustig houden met de classic illustration, Come Back to Me. Come.

In 1995 hing het duo met veel lawaai uit elkaar, onder meer door het gebruik van de groepsnaam en de uitbetaling van muzikale rechten. Maar in 2013 wist de Nederlandse entertainer Gerard Joling de twee zussen na al die jaren dus hier weer exclusief samen te brengen. Ze gaven nog eenmalig een sputterende reunie optreden. Maywood was dit, Give Me Back My Love. We gaan naar het einde toe. Dit is nog André Gazes, Eenzaam Zonder Jou. Gaat je

Met zijn rauwe emotionele stem en eigentijdse vertolking van het levenslied wist hij miljoenen harten te veroveren in zowel Nederland als Vlaanderen. Hij bracht in zijn carrière meer dan 300 nummers en 26 studioalbums uit. André Gazes met Eenzaam Zonder Jou. Dankjewel allemaal om te luisteren hier op je eigenzinnig radio op deze zondag 13 september in het land van de Groot. Nog veel plezier met Radio Nova. Blijf luisteren en graag tot

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Beste vrienden van de radio, het is weer zondag, zondagmiddag. Het is net 3 uur geweest en dat betekent hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, alweer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Muziekvitamine. Ja, Muziekvitamine elke zondagmiddag van 3 tot en met 5 uur met deze jongen hier achter de microfoon. Goedemiddag allemaal, ik ben Patrick van Bever en ik neem jullie mee tot aan de klok van 5 uur. We hebben weer heel wat leuke muziek hier voor jullie in deze aflevering. Janus hoorde je en dan met Laat Me. En met deze plaat gaan wij een beetje verder terug in de tijd naar 1998. Hier is de versie van de Fourth of the Cause is dit en dat met Stand By Me.

beetje liefde mag er altijd bij zijn natuurlijk, want anders raak je niet verder in het leven. Dat was uit 2016, Salim Segers, en met een heel klein beetje liefde erbij. En als we dan toch over liefde aan het praten zijn, dit is een Spaanse charmezanger uit 1980, Julio Iglesias is dit.

0: Robert Pater tot zover met Vertel haar van mijn spijt. Hier op de radio geen spijt. Wij draaien altijd van die heerlijke platen voor iedereen die luistert. Als je iets speciaals wil horen, kan je dat bijvoorbeeld op een zaterdag of zondagochtend tijdens Hallo Weekend wel ons laten weten. Dan draaien wij die plaat zeker en vast op verzoek voor jullie daar aan de andere kant van de radio. We hebben nu voor jullie een hele leuke, en dat is er een van Willy Sommers. Ja, Willy Sommers komt eraan met Zomerdag in Rome.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.
3: Dit is Patrick van Bever met hem.

een van onze collega's hier bij Radio Nova is er hevige fan van ABBA uit Zweden. Hij zal ook weer tevreden zijn dat deze plaat nog eens gedraaid werd. Uit 1974, Honey, Honey was dit. En dat van ABBA. Nu op de radio voor fans van André Hazes. Nog eens een plaatje van deze man. Bloed, zweet en tranen.

werd een lange nacht, een hele lange nacht als je het mij vraagt. William Burg en José hier op jouw Radio Nova, eigenzinnige radio. Met daarvoor nog een heerlijke van Corina en dat met Ik laat je niet meer gaan. Ja, hopelijk laten jullie Radio Nova ook nooit meer gaan, want wij zijn er voor al onze luisteraars elke dag weer, zelfs in de nacht met al die heerlijke platen die wij hier draaien. Zoals nu daar staat aan te komen, eentje van Céline Hermans en dat met Kijk niet achteruit.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

de jaren 80. De ene hit na de andere gemaakt, deze man. Michael Jackson uit 1983, Billie Jean. En deze man heeft miljoenen platen verkocht. En ja, dat is hem ook wel bevallen natuurlijk. Want hij was ja, niet alleen een beetje knetterrijk, maar hij was ook nog ja, heel rijk. Als je het mij vraagt, Michael Jackson was dit met een terugblik. Nu op de radio onze laatste platen van deel 1 hier op deze zondagmiddag. Deze hier die is gloednieuwe Danny Timmers. En ik zou wel willen vluchten met jou. En daarna, als we tijd over hebben, dan is er ook nog Yvonne Elliman en Love Pains uit 1979. Tot zometeen, beste vrienden van de radio. Na 4 uur ben ik er weer met deel 2 van Muziekvitamine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Muziekvitamine.
4: Patrick van Bever.

van onze opener van deel 2 vandaag op deze zondagmiddag. Het nummer van zo'n 15-tal jaar geleden. Stef Eckel en La Paloma. En La Paloma, ja, dat is meer een plaatje voor in de zomerperiode. Zomerperiode, ja, kun je het eigenlijk niet meer noemen met deze temperaturendag van vandaag. Want we moeten het stellen vandaag met zo'n 20 à 21 graden met regen, beste vrienden. Morgen eveneens. Ja, morgen eveneens geven ze regen, de rest van de week trouwens ook. Dus ik zou zeggen, ik ga nog meer van die zomerse plaatjes draaien. Misschien draait het weer wel naar de warmere kant toe. Wie weet, blijven hopen natuurlijk. Welkom als je er pas bij komt. Dit is deel 2 van Muziek Vitamine bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova met heel wat leuke platen nog in dit tweede gedeelte. Zoals deze nu. Glenn Tienpont is dit. En ik verscheurde je foto. Waar heb ik dat nog meer gehoord?

na elkaar gedraaid hier bij jouw eigenzinnige radio in deze aflevering van Muziek Vitamina op zondag. Dat was Glenn 10 pond met de herwerkte versie van Koos Albertsen. Ik verscheurde je foto en daarna deze hier, deze oldie uit 1971. Sammy Smit en dan met Help Me Make It Through the Night. En Frank Galan, die zijn we ook nog ergens tegengekomen in de stoffige lagen van onze platenbestanden. Ook al is deze plaat maar 2 jaar oud. We moeten ze toch terug een beetje meer gaan beginnen draaien. Want ja, ze is een beetje in de vergeten geraakt. Deze, ook al is het een hele leuke. Het is de Nederlandstalige versie van Bianca.

0: Larissa was dat op je radio. Ze wordt erg veel gevraagd voor optredens, grote, kleine. Je hoort ze en ziet ze vaak op het podium staan. Larissa was dit deze keer met Kleine Vogel. En misschien hebben wij straks ook nog meer kleine vogels, wie weet, in de verdere zetting van onze aflevering. Maar straks eerst even gaan kijken naar 1980. En daar vinden wij niemand minder terug dan Marwa. En zij heeft het dan weer over herinneringen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Die kennen wij allemaal natuurlijk wel van die heerlijke muziek die ze maakte. En ook de ontwerpen van haar, hoe noemen ze dat? Kroonluchters? Ja, zo van die listers zo. Hè? Je weet wel waar wij het over hebben. Marva was dit uit 1980 en dat met herinneringen. Hier op je radio nu, deze man Henk Damen. En wat ben jij toch een lekker wijfie.

0: Ja, je hoort ze weer uit je radiostromen. Al die Nederlandstalige, Vlaamstalige platen. En afgewisseld met die gouden, oude, oldie herinneringsplaten. Ja, je noemt het zoals je wil, maar in ieder geval nostalgie genoeg. Tussendoor op jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, beste vrienden. Je hoorde Maywood uit 1981 en Just a Little Bit of Love. En deze, die heb ik ook nog even teruggevonden. Ace of Base hebben wij voor jullie. Ja, Ace, laat het ons zo houden, want ze staan er gewoon in met Ace hier in onze platenbestanden. Het is er een uit 1974, hier is How Long.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Pum. Voor de liefhebbers van Franse muziek hier op de radio, nog eens uit 1964, Adamo en Vous permettez, monsieur. En net daarvoor ook nog John West. En dat is dan een plaat van zo'n drietal jaar geleden die uitgebracht werd. Vergeef me, het liep een beetje uit de hand.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.
6: U luistert naar...
7: Patrick van Bever.
8: Hij is zo sexy.
9: De stem waar iedereen gek op is.

Ja, van het weer daarbuiten, daar trekken wij ons niet veel van aan. Of nu regent of de zon schijnt, we blijven die heerlijke platen voor jullie draaien hier bij jouw eigenzinnige radio. Dat was er een uit 1988, Erik van Nijgenode. En dat met vanavond schrijf ik jou een brief. Dus je mag je nog aan iets verwachten. Deze hier, die komt uit 1978. Ja, en tiental jaar eerder kwam deze Barry en Eileen uit. En die hebben het dan weer over beter weer. Ze hebben het over Summer Wine.

Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Die mooie muziek op de radio. Ja, je zou al van veel minder de radio iets harder gaan zetten. Want dit was alweer een heel leuk nummer uit 1975. Alain de Lormeur en dat met Romantique avec toi. En daarvoor hadden wij natuurlijk ook nog een eentje van Michael Anzo. En die had het over Mexico. Beste vrienden van de radio, het zit er hier weer bijna op. Dit was Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag bij Radio Nova. En ik zou zeggen, morgen zeker weer luisteren naar Radio Nova, eigenzinnige radio. En morgen ben ik er ook terug op maandag en dat tussen 4 en 6 uur met een nieuwe aflevering van het Spitsuur. En vandaag gaan we eruit met Frank van Etten en Wie heeft jouw lach gestolen? En als we tijd over hebben, nog eentje van Janske. En wat een gezellig feest is het alweer hier op je radio. De groeten en nog een fijne zondag. Dag!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holebi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat Club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je kan wel zeggen tegen mij dat het over is, maar waarom doe je mij dit aan? Alsof je leefde in een gevangenis. Ik was toch goed voor jou en niet jou.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. En nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter
2: met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.